0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.
4: B1. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Omdat
1: er
2: veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: B1. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
1: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
1: Goeie luide muziek, dat hoor ik te heren.
2: Als mogen ook.
3: Dat poprock is.
1: Ik zing wel heel de 90's.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
2: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
3: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè? B1.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.
6: B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemorgen.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Goedemorgen. Sunny.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis. Het is in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
6: Dit is B1.
7: B1.
6: Enjoy the music.

0: vai estrenar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Goeie luide muziek, hè?
2: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
3: Van zacht tot hard.

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henao legt uit.
5: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten, het wordt lekker warmt is om te genieten.
4: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
3: 70s at 7 op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: B1. 70s at 7 op B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Pas 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
5: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
4: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau legt uit.
6: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
4: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
7: We love the 80s!
8: 80s at 8. Enjoy the 80s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: 80s at 8 op B1.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop! Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop!
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romein.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: dagbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BUB. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast. Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Raveel Museum. Minister van Cultuur Caroline Gené wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit is His Wild Cherry's Voice. Goedemorgen.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Welkom in His Wild Cherry's Voice.

0: VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
1: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
0: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
2: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
0: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
3: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Ideaal om de zaterdagmorgen mee te starten op deze morningshow met Craig McLaglen uit 1990 met Mona.
1: Goedemorgen, dit is de morningshow. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een boordevol programma op deze zonnige zaterdag.
2: Ja, inderdaad. We hebben een aantal gasten vandaag. Straks is Patrick Orlans de gast.
0: Je komt praten over het Wattagefestival en de zomeractiviteiten op de ASEC Wellington Hippodroom. We hebben ook nog een lokaal talent.
2: Ah, vertel.
0: Mac Elias komt straks een nieuwe single voorstellen. Mm-hmm. Dat is Mark Buzijn. Die heeft een nieuwe single opgenomen. Die komt hij straks voorstellen.
2: Oké, top.
0: We hebben nog de activiteitenkalender en de top 5 uit 1991.

0: Binnenkort te zien in Antwerpen samen met Robbie Williams. Stronger, weer een tijd geleden. En we hebben natuurlijk gasten in onze studio vandaag, want dat is de bedoeling van de Morning Show. We hebben Patrick Hollands bij ons. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent een vaste gast geworden bij ons.
1: Ja, we horen een beetje bij Oostende.
0: Ja, voilà. We gaan het hebben over onder andere straks het WK, maar eerst over het Wattagefestival. Dat is volgende week al.
1: Ja.
0: Vertel eens, hoe is de stand van zaken?
1: Dus als we volgende week wakker worden op zaterdag, hebben we al een kater van de vrijdag van het gala. Hè? Dus we hebben opnieuw 500 gasten die in een mooie show vier legends huldigen. Hè? Greg Van Avermaat, Philippe Gilbert, Tom Dumoulin en Eddy Plankaert krijgen de blazer uit de handen van Jens de Smet. Daar hebben wij een jaarlijkse gewoonte van gemaakt van elk jaar vier legends te huldigen en in onze galerij te plaatsen van Wattage Festival. En daar komt Mama Sjasje zingen, Liesje, de zus van Meteor. En het is Niels de Stadsbader die de avond aan elkaar praat met Vraag het aan, het programma van VRT, waar dat hij dan de mensen naar een specifiek nummer vraagt.
0: Hè. Ja, en die dan uitgevoerd wordt door
1: uiteraard de artiest, met lekker eten en lekkere drank en nadien een afterparty. Ja,
0: is er nog plaats voor die galaavond?
1: Ja, maar daar moet je snel zijn, denk ik. Okay. Op de site vinden jullie nog altijd, kunnen individueel intekenen, maar dat zal inderdaad de laatste momenten zijn.
0: Ja. Oké. Okay. En dan de zaterdag is er iets heel speciaals.
1: Ja, de zaterdag 's morgens hebben wij de rides. We hebben vier rides die we samen organiseren met Grinta. Er komt een 3 tours van 100 kilometer en 1 tour van 75 kilometer. Die zijn bijna allemaal uitverkocht. Daar kan je wel nog voor inschrijven voor 2. Wiggins, de tour met Wiggins is uitverkocht. De tour met Philippe Gilbert is ook uitverkocht. Bij Van Avermaat zijn er nog plaatsen in het peloton en bij Dumoulin. En dat is in feite de luxe trip voor wielertoeristen met volkwagens, met motards.
0: Eigenlijk een wielerbeleving samen met je wielerhelden.
1: Dus, men doet een grote tour om dan van de Aastrecht Wellington Hippodroom bijna altijd het keerpunt te nemen bij Kompas Camping. Om daar een lekkere ravitaillering te krijgen. Albert Heijn, fantastische sponsor, die daarvoor zorgt. En dan, dat is het programma van de zaterdag. De zaterdag namiddag hadden we nog King of Wattage, maar dat hebben we gecanceld omdat het een beetje te moeilijk was voor met de fietsen de hellingen te pakken en zo. Maar we hebben alles een beetje doorgeschoven naar de zondag. En de zondag is dan het echte Wattage Festival.
0: De apotheose, als ik het zo mag zeggen.
1: Eerlijk gezegd, ik heb daar juist nog een keer zelf naar de site gekeken. Maar alleen al op de mainstage, dus voor de grote tribune. U weet, als het weer goed en ons gunstig zijn, schijnt ook volgende week de zon op de Wellington. Hebben we Ruben die in feite zijn weekwatchers presenteert, Wattage wordt wakker. Met Victor Verhoost en Francesco Plankaert. Want mensen moeten niet denken dat het is uiteraard koers. Maar zeer veel mediafiguren doen eraan mee. Laten we maar zeggen, gans de scène van de Vlaamse showbusiness komt eraan. We hebben dan Belpop Bonanza koers. Jan Delvaux en Jim De Wit, dat is DJ Bobby Ewing van vroeger. Die gaan allemaal plaatjes draaien uit de Belgische muziek die te maken hebben met fietsen. Uiteraard Wielerclub Wattage met Tom Bone, Ruben van Gucht, Dirk Wolf en Jan Bakelands. Die treden ook op. En dan hebben we toch wel een beetje uitzonderlijk. De eerste keer toch een internationaal iets de move. Want Johan Bruneel gaat samen met Bradley Wiggins een podcast opnemen die toch wel aan de ribben zal kleven. En dan heel leuk met Jelle Kleimans, met Joost van Ifte hebben knechten van de koers. Iets heel luchtig. En dan natuurlijk Leven de Koers met Tom Dumoulin en die Plankaert Patrick Lefevre. En dan top of the bill, Erik van Looy komt zijn slimste mens presenteren met Guga Baul en Ruben van Gucht in de jury. En met 3 wielervedetten als kandidaten. Dus daar kijkt iedereen naar uit. Maar dat is nog maar 1 stage. Mensen die echt willen geïnformeerd zijn, gaan naar de site. Het staat allemaal netjes uitgelegd. Voor de zondag zijn er nog kaarten. We gaan naar ons richtaantal van vorig jaar. En vorig jaar hadden we 4.500 mensen. Ik denk dat we daar gaan aankomen. Maar ja, elke steun helpt. Dus nu ja, naar de site en ik heb
0: het er zijn nog kaarten te koop via wattagefestival.be. Het leuke van het festival is dat mensen die komen bezoeken hun wielerhelden kunnen ontmoeten. Hè?
1: Ja, dus nu, je weet, wieler-iconen zijn echt bijna aantastbaar. Ook bij de start van alle wielerwedstrijden. Als je ziet welke populariteit dat heeft. Ja, Eddy Pankhurst zal daar rondlopen en aangesproken kunnen worden. En de mensen die meerijden met Tom Dumoulin zullen op die 100 kilometer de kans krijgen om er een keer met te babbelen.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja.
1: Dus het is inderdaad heel toereikend. En ja, de wielergoden zijn er allemaal genoemd. En behalve de mensen die nu actief aan het fietsen zijn in de Ronde van Italië. Maar ja, al de rest, die is er.
0: Ja. Als je wil langskomen, dat kan volgende week in de Assig Wellington Hippodroom in Oostende. Er zijn nog kaarten voor zondag. En ook voor het HALA-evenement op vrijdag zijn er nog een paar tickets. Maar dan moet je wel heel snel zijn.
1: Ja. Ja.
0: Goed, we kijken er in ieder geval naar uit. Wij zijn er ook volgende week. Ik ben zeer benieuwd om het Wattagefestival mee te maken volgende week. Dat kan vrijdag, zaterdag en zondag op de Assig Wellington Hippodroom. Er is nog veel meer te beleven op de Wellington Hippodroom. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want er is ook een WK dit jaar. En daar spelen jullie natuurlijk ook handig op in.

0: Crowded House. Better be home soon. We zijn nog niet helemaal thuis, want we zitten op de Asrecht Wellington Hippodroom vandaag. Want bij ons zit Patrick Orlans. Patrick, opnieuw goedemorgen. We hebben het daarnet gehad over het Wattagefestival volgende week. Hoogtepunt aan de kust en in Vlaanderen en eigenlijk over heel het land en voor een stuk van Europa. Ja. Want zo'n evenementen vinden weinig plaats.
1: Nee, ik denk dat we uniek zijn daarmee. En als dit een keer een hele goede reussiet is, denk ik toch van ook een keer een internationale stage te maken.
0: Ja.
1: Zelfs op het strand zouden we dat willen doen. En dan zijn we uiteraard internationaal vertrokken. Maar eerst deze editie goed afwerken volgende week.
0: Voilà, laat ons zeggen een opwarmertje voor de Ronde van Frankrijk. Hè, want dat start ook binnenkort. Maar er is meer te doen op de Wellington Hippodroom. En we kunnen bijna spreken over een sporttempel. Want er is ook aandacht voor voetbal. Want het WK start en België doet mee.
1: Meer mijn biotoop, carrièregewijs. En ik heb juist even op mijn vingers geteld en ik had er genoeg. Het is de zesde keer dat we een groot toernooi. We zijn begonnen met Brazil aan zee uit te zenden. Het was een ongelooflijk succes. Hè. We hebben daar wedstrijden gehad met meer dan 10.000 aanwezigen op de Asrecht Wellington Hippodroom. Het is een dieptepunt geweest, Qatar, waar dat we maar 500 man hadden in de winter, in oktober of in de winter. We kunnen er nu vanaf zijn. Maar nu hebben we volle moed. Hè. De internationale competities zijn gedaan. Champions League nog deze week. Competities sluiten af. En dan is het een rush naar 15 dagen, waar 15 juni onze eerste wedstrijd is. België-Egypte. We hebben de eerste twee wedstrijden. Dan hebben we ook nog België-Iran. Die zijn om 9 uur, dus dat is perfect. Elke keer hebben wij in de Bagatel een opname van de podcast, de Shotcast, met Frank Raas en Frankie van der Elst. En nadien komt altijd Di Maro zorgen dat we de overwinning kunnen vieren. En dan een hele speciale is de laatste, die om 5 uur 's morgens is. Maar we hebben deze week de tickets opengezet, de ticketverkoop opengezet. Als er tickets verkocht worden, dan is het voor die Jan. Omdat voor 5 euro kan iedereen komen. Dus dat is zeg maar...
0: Met het ontbijtvoetbal.
1: Met het ontbijtvoetbal. En daar opnieuw onze sponsor Albert Heijn zorgt ervoor dat de koffiekoeken klaarstaan, dat de chocomel klaarstaat, dat de koffie klaarstaat.
0: Ik kan gaan kijken voor het werk.
1: Ik weet het, maar het is op zaterdag.
0: Het is op zaterdag, voilà. Dus, nog beter.
1: Of je kunt uitgaan tot en met. En dan hopelijk, daar kunnen we bijna van op aan, zijn er nog wat extra wedstrijden. Die kunnen op alle uren van het etmaal zijn. Moest dat laat zijn, dan doen we wel een keer de nacht van de Rode Duivels op de Wellington. Kan allemaal. Maar het is 5 euro. Mensen weten wat dat ze krijgen bij ons. We hebben, denk ik, een vast cliënteel die 6 euro EK's en WK's bij ons geweest is. Dus ik denk dat weer heel vlotjes. We hebben iedere keer op 2.000-3.000 toeschouwers. Er zijn 14 schermen en er is één reuze scherm van...
0: Voilà. Onmogelijk om de match te missen in de Asrecht Wellington Hippodroom. Het volledige programma is terug te vinden op de website van jullie evenementenhal. Voilà.
1: Dus, zo zijn Oostende.
0: En de tickets kunnen ook online geboekt worden.
1: Ja, dat beter. Zeker voor de vijfde is het bijna verplicht. We weten, bij 500 ontbijten hebben, moeten we 300 hebben. Dat we niet koeken overzetten.
0: Ja, voilà. We zorgen dat er niet te veel overschot is, inderdaad. Allen daarheen op de Asrecht Wellington Hippodroom voor het WK voetbal. En dan binnen een maand kunnen we bijna iets meer dan een maand aftrappen voor de zoveelste editie van Oostende Koers, want dat komt er ook weer aan.
1: Ja, 6 juli 2009 hebben wij de Oostende Koers opnieuw gelanceerd. Met 9 koersdagen per zomer. En dat is niet minder nu. We hebben 8 maandagen en 1 vrijdag. Omdat de laatste maandag valt juist voor het begin van school. Hebben we 20 juli genomen. Dat is extra dag. En dat is ook een klassieker. Een traditie. Met alles erop en eraan. De vedetten, de paardjes, de weddingschappen. Ja, en lekker eten en drinken.
0: Lekker eten en drinken. En samen met je vrienden.
1: Voor elk budget. Ik wil daar toch een keer op nadrukken. Dat online de tickets 13 euro zijn, dan moet je mij een keer zeggen wanneer dat je naar een evenement kunt gaan die 6 uren duurt voor 13 euro.
0: Onmogelijk.
1: Dan denk ik dat we toch wel daar de goedkoopste familiebezigheid zijn. En ik zeg altijd, met 50, 60 euro heb je bij 4 mensen een fantastische namiddag of avond.
0: Ja, een bioscoop is duurder.
1: Voilà.
0: Ja, 14 euro en half. Ja,
1: ja, voor een ticket.
0: Dus ja, goed.
1: Ik ben gepensioneerd, ik ga daaronder.
0: Je krijgt voordeeltarieven, ja, ik snap het. Dus niet vergeten, Wattagefestival volgend weekend, WK-voetbal, al de matchen zijn online te bekijken, althans de data wanneer ze gespeeld worden. En natuurlijk Oostende koersen vanaf de eerste maandag van juli.
1: Ja, en sportprogramma. Ja, met, voilà. En met dit weer.
0: Ja. Ik hoop dat we
1: wanen fantastisch we ons in Nice op de renbaan.
0: Ja, voilà. Ik hoop dat we het mooi weer mee hebben. En dan kunnen we weer een hele zomer lang feesten op de Asseg-Wellington Hippodroom. Ik zou zeggen, veel plezier met de voorbereiding nog. Ja. Want jullie deadline begint stilaan dichter te komen voor vrijdag.
1: Ja, dagelijks de protocol afwerken.
0: Voilà.
1: Maar daar is Olivier en zijn bende heel sterk in. Voilà. En daar heb ik het volste vertrouwen in.
0: Wij kijken er naar uit. Vanaf volgende week vrijdag het Wattagefestival. Heel weekend lang in de Wellington Hippodroom in Oostende. Bedankt Patrick om langs te komen.
1: Alsjeblieft.
0: En geniet nog van het verlengde mooie weekend.
1: Ja, goed.
0: Dankjewel. Dag.

0: reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
0: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
7: Kom, we moeten snel zijn.
8: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit is de Morning Show.

0: Een van de eerste optredens in het vernieuwde Kurstaal van Oostende. Hoeverphonic volgend jaar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Kijk wel naar uit. Looking for Stars.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
1: Ja, en we gaan terug naar
0: 1991.
1: Ja, en vonden op 5 alvast Clouseau met Geef het op. En op 4 Roxette met hun Joyride. En dit was de nummer 3. Timmy T. Wie kent dat nog?
0: Ja, ja, ik ken hem nog hoor.
1: Ja.
0: De nummer
3: 3.
1: One more.

0: stond nummer 2 in 1991. Ja. Deze Scorpions met Wind of Change.
1: Ja, geschreven in de tijd dat het bitter ging met Rusland. De tijd van Gorbachev, Perestroika.
0: Ingewikkeld. Goed, en wie stond er op nummer 1 in 91?
1: Wel, dit nummer.
0: Dit nummer?
1: Ja.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.

0: alweer enkele jaren geleden dat ze gesplit zijn. Mm-hmm. Of gestopt in ieder geval, sinds 2011. Stonden in 1991 op nummer 1 in de...
1: Top 5.
0: De top 5. Ja. Goed, straks hebben we nog een kleine paar activiteiten aan te kondigen. Maar we gaan eerst luisteren naar Ed Sheeran. Your club.

0: Zaterdagmorgen. Straks na 11 uur onder andere de B1 Hit Wonder. We hebben ook nog de mashup. En nog een paar leuke activiteiten. Ja. En we hebben er ook nog een paar. Dat was Ed Sheeran.
1: De activiteitenkalender.
2: Dit weekend gaat de Nacht van Oostende opnieuw door. Vandaag en morgen organiseert het feestcomité Stenen twee avonden evenementen in de feesttent in het sportpark De Schorre. Vanavond is er een party en morgen vinden optredens plaats van onder meer Let Rut. Alle info en tickets kan je vinden via www.feestcomité-stenen.be.
0: En volgend weekend is het weer tijd voor Oostende voor Anker. Aanstaande donderdag 28 mei start alles. Een mengeling van unieke schepen, muziekoptredens, animatie en alles wat je de zee te bieden heeft. Thema dit jaar is Zorgen voor de Zee, waarbij onder meer de klimaatopwarming en overbevissing centraal staat. Je kan ook meevaren met een aantal boten, maar ook op het land valt er heel wat te beleven. Voor meer info kan je terecht op de website oostendevooranker.be.
1: Enjoy the music. B1. De

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: bezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BUB. In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: de legendarische George Michael.
1: En Andrew Ridgely.
0: Samen met Ram met The Edge of Heaven.
2: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemorgen.
0: Het komende uur hebben we nog wat activiteiten.
1: Ja, we hebben de mashup van de week.
0: En natuurlijk de B1 Hitwonder.

0: begin van het einde. End of the beginning, dat was Joe hier bij B1.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag is het zonnig aan de zee met kans op wat hoge bewolkingen. En de maximumtemperaturen liggen rond de 26 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. En die neemt toe tot matig. Vanavond en vannacht ligt de bewolking, maar wel helder weer. Mogelijk vormen er tegen de ochtend wat nevel. De minimumtemperaturen vannacht liggen rond de 15 graden. De wind waait eerst matig uit het noordoosten. Ruimt later naar het oost-noordoosten en neemt toch een beetje af. De golfhoogte aan de kust ligt rond de 30 centimeter. De temperaturen van het strandwater liggen rond de 15, 16 graden.
2: Dit is B1. Yeah.

0: Eentje uit de oude doos.
1: Ja, maar Cliff ook Richards. Al in de 90, hè? Cliff Richard.
0: In de 90. Hij, ja, ja. Hij treedt nog op.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Nieuw, zeg nieuw, maar hij treedt nog op.
0: Hij treedt nog op?
1: Ja.
0: Okay. Goed, Cliff Richard uit de jaren 80 met A Little in Love. Straks hebben we Mac Elias bij ons te gast in onze studio. Die komt zometeen vertellen over zijn nieuwe single. En die heet Kom bij mij. We gaan straks horen. Maar eerst de Dinky Toys.

0: Op deze zaterdagochtend, deze zonnige zaterdagochtend, zitten we hier met Mark Buzijn bij ons in onze studio. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In eerste plaats bedankt dat ik mocht langskomen hier in de studio van B1 om mijn single voor te stellen. Dus ik ben daar heel dankbaar voor.
0: Voilà, met veel plezier. Jij bent uiteraard een man van de regio. En jij gaat in het dagelijks leven te werk als vastgoedmakelaar.
1: Inderdaad, ik ben ondertussen een 11 jaar actief. En ik zie elke dag 2, 3 mensen, 4 mensen voor een gesprek in verband met de belangrijkste keuze in hun leven. Dat is eigenlijk het kiezen voor een andere woning of het verkopen van een woning. En dat ook met volle passie.
0: Ja, maar na je uren ben jij Mak Elias en dat is een artiestennaam. Vertel eens, wie is Mak Elias?
1: Mak Elias is geboren toen ik ongeveer in 7 jaar was. Stond ik al te shaken op de deuntjes van Elvis Presley. Dus het is iets wat ik heb meegekregen, laten we zo stellen. De naam Mak Elias is ontstaan uit een reis die heb ik cadeau gekregen van mijn ouders. Rond mijn 20ste. En dan ging ik voor de eerste keer op een podium staan in Cyprus, in Hotel Elias Beach.
0: Vandaar de naam.
1: En vandaar de naam uiteindelijk, ja.
0: Voilà. Wat voor muziek spreekt jou het meest aan?
1: Ik ben vooral getriggerd door de 60s, maar ik hou van alle soorten muziek. En daarmee dat het nummer dat ik nu heb gebracht ook wel een stukje gestoeld is op de jaren 60, op de oudere nummers. Maar ik zing ook even goed slagermuziek, dus... Als ik word geboekt, dan zorg ik voor een feestje.
0: Voilà, je wordt geboekt regelmatig voor optredens te doen. Is dat tijdens de week of in het weekend? Want tijdens de week heb je een daytime job.
1: Ja, absoluut. En ik kan u zeggen, makelaar day, dat is topsport. Dus het is zo dat ik, als het gaat over het aantal optredens, dat eerder sumier is, dat rustig is. Maar dat ik vooral met mijn muziek opnieuw wilde iets doen, omdat ik voelde dat ik dat wel een stuk miste. Dus ik deed wel optredens. Maar ik zeg ja, ik moet daar toch weer iets mee doen. Ik voelde dat weer kriebelen. En dat was vooral door de aanspreking op huisjagers. Ik heb meegedaan met huisjagers. En daar werd ik de zingende makelaar genoemd. En mensen spreken mij nu nog in de week aan op, ik heb u gezien op tv. Omdat ze dat altijd maar heruitzenden. Ik zeg ja, dat prikkelde weer. Ik zeg ja, ik moet er iets mee doen. Hè.
0: Ja, voilà, je hebt een single gemaakt in eigen beheer, neem ik aan.
1: Dat is een single. Ik heb dat zelf bekostigd in één beheer, inderdaad, als dat de vraag is. Ik heb me laten omringen door experten. En dat is dan Peter Kereman voor het arrangement en de producing. Mm-hmm. En ik heb het idee opgestart, kom bij mij, de titel. Maar dan kreeg ik de tip van Peter Kereman van ja, zou je dat niet laten schrijven door iemand die daar elke dag mee bezig is? En dan heb ik Herbert Veraga gevraagd, Herbert Veraga, om de tekst te schrijven.
0: Ja, en dan is de single geboren. Ja. En dan ga je nu de gort mee op, de promotour mee op. Vandaar dat je hier ook vandaag zit.
1: Inderdaad.
0: Wat verwacht je van de single? Wordt dat al gedraaid op radio, op tv?
1: Wel, zal gedraaid worden, daar ben ik zeker van. Omdat ik ook al feedback heb gekregen. Dat mensen zeggen, we gaan het zeker programmeren.
0: Het is een mooie single.
1: Dank u wel. Doe mij plezier. Ik heb ook meteen mijn creatieve brein verder laten werken. En ik heb nu vandaag op mijn Facebook profiel van Mak Elias heb ik dus een slideshow laten rondgaan. Dus mensen kunnen daarop klikken. En ze kunnen de Kom bij mij line dance oefenen. Die ik dan vanavond om 9 uur ga ik ook dat nog een keer gaan doen in dansschool Hevada in Oostende. Zodanig dat we daar een leuke zomerhype kunnen van maken. De Kom bij mij disco line dance.
0: Voilà, dat lijkt me een zeer leuk idee. De zomer staat voor de deur. Betekent meer tijd om op te treden?
1: Ja, we gaan daar tijd voor maken. Die optredens, dat kan natuurlijk niet overal tegelijk kunnen zijn, wat normaal is. En mijn hoofdactiviteit is vastgoedadviseur, maar ik neem het er heel graag bij. Dus als ik word gevraagd of geboekt, dan zal ik daar zeker naar kijken.
0: Met veel plezier. Kunnen de mensen ook terecht online om jou website te bezoeken of is het een Facebookpagina?
1: Het is een Facebookpagina. Het is gewoon apenstaartje Macelias. Alles aan elkaar.
0: Alles aan elkaar. We zetten het zometeen ook even op onze Facebookpagina. Mensen kunnen dan doorklikken naar jouw pagina.
1: Dat is fantastisch.
0: Mag ik u veel succes wensen met uw single?
1: Zeker weten. Helemaal enthousiast.
0: En ik zou zeggen, veel optredens deze zomer.
1: Dank u wel.
0: Dank u wel, Mark, om naar hier te komen in onze studio.
1: Graag gedaan.
0: En fijn weekend.
1: Dank u.

0: Nieuwe single van Mac Elias, een lokaal talent uit de regio met ja. Kom bij mij. Die kan je op verschillende podia terugvinden de komende zomer. En misschien wel op tv.
1: Ja, wie weet.
0: Mac Elias, straks hebben we nog een activiteitenkalender. We hebben nog de B1 Hitwonder en de mashup.
1: Ja, belooft een hele mooie te worden met twee classics.
0: Twee classics, ik ben benieuwd.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
6: Welkom.
7: Good morning, everybody.
6: In the morning show.

0: zeven dagen. Greg David bij B1. B1
1: Hit Wonder. Ja, en daarvoor gaan we terug naar 2000. Naar het nummer van Mary Mary met Shackles. Het werd een top 10 hit in heel wat landen. Mary Mary is een duo dat bestaat uit twee zussen, Erica en Tina uit Californië. Ze begonnen hun carrière in lokale kerken en bij gospelwedstrijden. Later werden ze achtergrondzangeressen voor diverse R&B-artiesten. In 2000 kregen ze dan een platencontract wat leidde tot hun eerste grote hit, Shackles. Het bleef dan enkele jaren stil, maar tussen 2012 en 2017 dan speelden ze de hoofdrol in hun eigen reality-reeks Mary Mary. De serie liep 6 seizoenen en volgde hun carrière en privéleven. Ze bleven proberen om nog nieuwe hits te maken, maar helaas zonder groot succes. Mary Mary heeft wereldwijd meer dan 8 miljoen platen verkocht, waarmee ze een van de best verkopende gospelgroepen aller tijden zijn.
2: B1 Hit Wonder.

0: Wat een stem. Sienna Spiro met Die on This Hill.
1: De activiteitenkalender.
2: Vandaag is er terug de dag van de boulevard, georganiseerd door de Oostense handelaars van de Belle Époque-wijk. In de Alfons Pieterslaan staan heel wat kraampjes en is er volop animatie. Op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er ook optredens. Om 5 uur deze middag kan je onder meer Gene Thomas, die je nog kent van Excession, aan het werk zien.
0: Ook dit jaar is er terug het Wattage Festival. Volgend weekend kan je hiervoor terecht in de Asseg Wellington Hippodroom. Zo zijn er heel wat bekende gasten, diverse voorstellingen zijn er ook en je kan er ook podcasts live meemaken. Natuurlijk staat de wielersport hier in alles centraal. Want je kan er ook fietsritten maken met bekende wielerfenomenen zoals Brady Wiggins en Philippe Gilbert. Alle info en tickets kan je terugvinden op wattagefestival.be. Organiseer je ook iets? Laat het ons weten via studio@radiob1.be.

0: meteen uit de houden jaren van Whitney Houston. My Love is Your Love. Op zaterdagmorgen bij Radio B1. Het is 8:08. En wat hebben we nog? De mashup van de week?
1: Ja, we hebben twee classics mooi samengebracht. Een nummer van Madonna, Into the Groove, samen met Kool & The Gang en Get Down On It.
2: Dit is de mashup van de week.

0: Zo zet je het weekend meteen goed in, hè?
1: Ja, en vanavond om 6 uur kan je meer van deze dance mixen horen tijdens Glitterball Classics.
0: Altijd de moeite.
1: En vanaf 8 uur is er Bobo Cool met de beste funk, disco en soul. En straks na 12 uur Jeroen met het nieuws van de dag in 1 uur gebald.
2: The Morning Show. Morning Show.
1: En voor ons zit het erop voor vandaag.
0: Ja, tijd gaat snel, hè?
1: Tijd vliegt. We bedanken onze gasten vandaag in onze studio. En we hebben nog Neil Goren voor u tot 12 uur. Ik wens je nog een fijne zaterdag. En een mooi verlengd weekend. Tot volgende week.
0: Doei.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Goedemiddag, welkom bij B1 in het weekend. De beste muziek, dat zeker, maar ook tussendoor nieuws uit onze regio op dit ogenblik. Ik breng het tot een uur of één bij je. Dit is B1 regionaal.
2: Goedemiddag, dit is B1 regionaal.
1: Boekbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIP.
2: Dit is B1 regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: One Regionaal.
1: In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: is B1 Regionaal.
1: Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al twee wereldtitels in de trofeekast.
0: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar zee, door het mooie weer. Het zal hier een stuk minder tropisch zijn dan in het binnenland, waardoor veel dagtoeristen onze kant op komen. Vandaag, morgen en maandag rijden er meer dan 20 treinen extra naar Oostende en Blankenbergen.
0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

0: regionaal.
1: Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Raveel Museum. Minister van Cultuur Caroline Gené wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar.
0: B1 Regionaal.

0: Johan Regionaal.
1: Philo Oostende is sterk gestart in de halve finales van de play-offs. De kustploeg won in de eigen Gore-Tex Dome met 89-80 van OKB Aalst. Oostende kende moeilijke start en stond na het eerste kwart zelfs achter, maar zette in het tweede deel orde op zaken. Nieuwe aanwinst Titan Anderson speelde een belangrijke rol in die comeback. Uiteindelijk trok Oostende overtuigend het laken naar zich toe. Morgen volgt al de tweede wedstrijd in Aalst.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee, door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de Kustreddingsdienst.
6: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
5: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat meldde staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt Van Loo.
7: Als mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
5: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maxima rond 23 graden dan.
4: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Enjoy the music. Be one.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
5: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
4: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat meldde staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
6: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
4: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maxima rond 23 graden dan.
3: Dit is B1.
7: B1.
3: Enjoy the music.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: NBS legt dit weekend extra treinen in naar zee, door het mooi weer. Het zal hier een stuk minder tropisch zijn dan in het binnenland, waardoor veel dagtoeristen onze kant op komen. Vandaag, morgen en maandag rijden er meer dan 20 treinen extra naar Oostende en Blankenbergen. Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Raveel Museum. Minister van Cultuur Caroline Genee wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar. Filo Oostende is sterk gestart in de halve finales van de play-offs. De kustploeg won in de eigen Cortec Dome met 89-80 van OKB Aalst. Oostende kende een moeilijke start en stond na het eerste kwart zelfs achter, maar zette in het tweede deel orde op zaken. Nieuwe aanwinst Titan Anderson speelde een belangrijke rol in die comeback. Uiteindelijk trok Oostende overtuigend het laken naar zich toe. Morgen volgt al de tweede wedstrijd in Aalst.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Iedereen luistert naar B1.
4: Wat is er leuk aan B1? Heel leuke muziek, hè?
5: Het is plezante muziek en zo van vroeger. Als ik B1 opzet, dan zing ik de hele dag mee.
6: Van zacht tot hard.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins Weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
7: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
6: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
8: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
9: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Maandagaan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar zee, door het mooi weer. Het zal hier een stuk minder tropisch zijn dan in het binnenland, waardoor veel dagtoeristen onze kant op komen. Vandaag, morgen en maandag rijden er meer dan 20 treinen extra naar Oostende en Blankenbergen. Filo Oostende is sterk gestart in de halve finales van de play-offs. De kustploeg won in de eigen Cortec Dome met 89-80 van OKB Aalst. Oostende kende een moeilijke start en stond na het eerste kwart zelfs achter, maar zette in het tweede deel orde op zaken. Nieuwe aanwinst Titan Anderson speelde een belangrijke rol in die comeback. Uiteindelijk trok Oostende overtuigend het laken naar zich toe. Morgen volgt al de tweede wedstrijd in Aalst.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Enjoy the music. Be one.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Iedereen luistert naar B1.
3: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
4: Dat veel muziek uit mijn jeugd is.
5: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaat op het werk.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
6: Enjoy the music. B1, de radio.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Dat staat bij mij altijd op als ik thuis ben.
2: Eigenlijk is dat begonnen te ruim. En nu staat het eigenlijk heel vaak op mijn kot.
3: Omdat ik het heel tof vind.
4: Omdat het poprock is.
5: Ik hoor alles graag.
6: Dat mag ik heel uit de story.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
6: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
5: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
7: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
5: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Vir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar, dat melden Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cat Julie Van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
8: Goedemiddag.

0: het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: B1, de radio aan zee.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Welkom bij B1. Goedemiddag. Hi.

0: Iedereen luistert naar B1.
1: Elk vak als achtergrond muziek.
2: Omdat ik het heel tof vind.
1: De muziek is heel goed.
2: Van alles een beetje.
1: Goeie luide muziek, dat hoor ik tegen haar.
2: Als mijn goede rock.
3: Dat poprock is.
1: Ik zing wel heel de 90's.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: bezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIB. In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit is een Glitterball Classic.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
2: Daarin zat Isemo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
1: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op een berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
3: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
1: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australier Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
4: Dit is een Glitterball Classic.

0: naar B1. Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
1: Ik vind het goed van B1 omdat het poprock is.
2: De muziek is heel goed. Heel leuke muziek, hè? Heel leuk, hè?

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: vai estacionar B1.
1: Ik hou van de klassiekers als ze erop spelen.
2: Ja, muziek die je echt wil horen.
3: Omdat het eigenlijk alle dagen opstaan op het werk.
4: Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
5: Omdat het goed klinkt, denk ik. Gewoon daarom.
6: 3, 2, 1.

0: luistert naar B1.
1: Ik luister naar B1.
2: Dat is eigenlijk zowel om gewoon te luisteren, zelfs om zowat te werken voor school als achtergrondmuziek.
3: Oh, B1, dat is echt de muziek die je echt wil horen.
2: Omdat het goed klinkt, denk ik, gewoon daarom.

0: vais estrenar B1.
1: Wat is er leuk aan B1? Ik vind het leuk omdat er zo oudere nummertjes worden gespeeld.
2: Dat
1: er
2: veel muziek uit mijn jeugd is.
3: Ik luister naar B1 omdat het eigenlijk alle dagen opstaat op het werk.